ça va, wat er niks gebeurd is, doet iedereen. Iedereen doet, ik haat het. Dus ik zet punten achter zin en dan maakt plaats vrij voor.